coge. E digo, escolle la escolle. Me. Die scherzen een beetje weer af. En nee, is het er iets om? En nee.